Ik had voor de woning met je. Allemaal in zonne vrienden. Hing op in daarna. Lang, lang. Het kwam vooruit. Lang. Het kreeg niet lang, lang.